zo dat ze nog een plannen kan ze niet over. Kom maar, die is gewoon niet die.